in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

Maar je moet er ook mee oppassen, als je ook echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de beeld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets. En dan op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten. Weet je? Een soort putje van onze haat is dat geworden. Je kunt heel snel kun je dat ook doen. Weet je? Dat gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Oh, dan zet ik die naaktfoto zet ik online. Fuck you, weet je wat? Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar dat kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je? Dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je een schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal na gaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Snap je? Heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen, boem, je zet het online klaar, weet je wel. En het viel mij op namelijk omdat er een meisje is en die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook. En waarom is ze dat gedaan? Omdat het ging uit met haar vriend, ze is nog maar 21. En toen heeft iemand, ze weet nog niet of het haar vriend is, daar gaat die hele rechtszaak om. Die heeft toen een filmpje online gezet dat zij haar vriend pijpt. Dus een filmpje van een minuut dat zij haar vriend pijpt en dat is online beland. En nou wil ze van Facebook weten van wie heeft dat online gezet. Dus Facebook moet die gegevens vrijgeven. Wil Facebook niet, snap ik ook wel. Dan moet ze op een gegeven moment alle gegevens vrijgeven van wie wat online zet. Snap ik wel. Maar het is wel heel erg, weet je. En ik moest meteen denken aan dat berichtje. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, want ze heet Chantal. Ze komt uit Werkendam, Chantal. En ik weet nog, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, is, het is wel typisch iets voor een Chantal. Vind je? Weet je? What's in a name? Nou, dit soort shit overkomt een Chantal altijd, weet je wel? Dit overkomt Antoinette niet in ieder geval, weet je wel? Heb je het film van Antoinette gezien? Oh, dat spaart aan het reizen. Ja, precies. Heb je het film van Chantal gezien? Dat ze de vriend pijpt. Ja, precies. Weet je? Het klopt gewoon helemaal. En het is natuurlijk heel erg voor haar, omdat zij zei ook, en toen viel het me ook op, ze zei namelijk van ja, ik schaam me kapot, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft het gezien. Mijn vrienden hebben het gezien, mijn broers hebben het gezien, mijn ouders hebben het gezien. En toen dacht ik, wat, je ouders hebben het gezien. Maar even, dan heb je nog een veel groter probleem. Dan heb je ook hele creepy ouders heb je. Welke ouders gaan in godsnaam het pijpfilmpje van hun dochter zitten kijken, weet je? Welke ouders doen dat nou? Misschien dat die vader s'nachts op internet aan het surfen was. Die denkt van, hé, dat kopje komt me bekend voor. Wie is dat? Weet je dat? Dat zou kunnen. Maar je gaat toch niet serieus het pijpfilmpje van je dochter zitten kijken? Van, nou, we hebben het gekeken, Chantal. Heel erg heftig. Ja. Nou, we hebben 3 keer moeten kijken om wel zeker te weten dat jij het was. Ongelooflijk. We hebben het niet geliked. Nee, vonden we net iets te ver gaan? Zeker niet. En die moeder ook zei, ja, van wie heeft ze dat? Nou, niet van jou in ieder geval. Dat één iemand 100% zeker is niet van jou. En het is echt, en dat filmpje, want ik had het de hele tijd, ik had het niet gezien. En toen moest ik spelen in Geert Rijdenberg. En op een gegeven moment vertelde ik dus van, ik heb het niet gezien, ik kon het niet vinden. Want als je op internet intikt, meisje pijpt gast, schijnen heel veel mogelijkheden te zijn. Een vriend van mij had dat gedaan. Iets, minstens 14 mogelijkheden zijn er dan die je hebt. En dus op een gegeven moment zei zo'n jongen, die stak zijn hand op en die zei van, ja, ik heb het op mijn telefoon. En wat Geert Rijdenberg ligt vlakbij Werkendam. En toen hebben we gewoon met het publiek dat filmpje gekeken. En ook een iPad zo. En toen hebben we gewoon het filmpje gekeken. En die jongen, die zei, vlak voordat hij het aanzette, zei hij zo van, ja, ik weet niet waar ze moeilijk over doet, want ze hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. En hij zet het zo aan. Lieve mensen, zij hoeft zich nergens voor te schamen, jongen. Het is echt, het is geen wraakporno, het is reclame, is het gewoon. Alsof de leven ervan afhangt. Echt serieus. Alsof ze met een Kalashnikov tegen de hoofd aanstaat. En nu zuig je alles op wat in je buurt komt. Zij klimt erin, jongen. Holy shit, zeg. Ik kreeg het schaamrood op de kaken gewoon. Ik zat helemaal zo, nou, mevrouw, doe rustig aan, zeg. Het hoeft niet allemaal op vandaag, weet je wel. Dat ding hangt er morgen ook nog wel. Holy shit, zeg. Het is een beetje om het juiste beeld in je hoofd te krijgen. Denk aan een uitgehongerd paard zonder tanden dat je een wortel voert. Dat is ongeveer het juiste beeld. Echt, het filmpje wordt op een gegeven moment blurry omdat ze alle megapixels meezuigt zo ongeveer. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En toen moest ik weer denken, dat hebben die ouders gewoon zitten kijken. Jezus. Echt. Oké, maar het is natuurlijk heel erg erg. En ten eerste, kijk, ik heb wel een soort oplossing. Want het vervelende is namelijk dat zoiets online kan belanden. Hè? En het vervelende is altijd dat als zoiets online belandt, is dat de man is altijd stoer en de vrouw is altijd een slet. Dat is altijd meteen zo, vrouw is slet, man is dan stoer als je zoiets ziet, weet je wel. En zo werkt het gewoon. Terwijl wij zijn net zo groot sletten, jullie zijn net stoer, maar dan op een of andere manier is het wel Maar het probleem is dus, als je het dus hebt gemaakt, kan het dus online zijn. Je kunt er dus mee geconfronteerd worden, hè? Wraakporno. Dus even een kleine tip. Is tip 1 voor alle vrouwen hier, doe het niet. Neem het gewoon niet op, kan het niet online verschijnen. Snap je? Beste tip is dat. Dus gewoon niet doen, kan het niet online zijn. Want je hebt er ook echt geen flikker aan. Het is echt niet leuk om een pijpfilm van een minuut terug te kijken. Het is niet zo dat je op vrijdag zit te denken van, hé, wat zullen we gaan doen? Zullen we een film gaan kijken of een serie? Of zullen we even het pijpfilmpje van een minuut terug gaan kijken? Nee, je hebt er helemaal niets aan. Weet je, misschien later voor de kinderen of zo. Van, nou, papa en mama waren ook best wel hardcore, hoor. Poef. Weet je, dus, holy shit, man.
hangt dat ding van paarden nog? Of is echt alles op? Weet je, dat idee hebben. Dus dat is tip 1. Gewoon niet opnemen. Dan kan er niks gebeuren. Dan kan het niet online zijn. En dat is ook tip 2, 3 en 4. Dus eerste, en tot 5. Eerste 5 tip. Niet opnemen. Kan er niks verschijnen. Ga je het wel doen. En word je overgehaald. En denk je van nou deze relatie is sterk genoeg. Ik ga het wel doen. Dan moet je even een verzekeringetje inlassen. En dan moet je ook een filmpje maken. Dat confronterend is voor hem. En dan zeggen heel veel mensen meteen. Ja, dan moet je een filmpje maken dat hij jou beft. Maar dan is hij nog steeds stoer en zijn nog steeds in slecht. Snap je? Dus niet het juiste ding. Wat je wel moet doen is, je moet een filmpje maken dat hij je anus slikt. En dat is net even iets minder stoer namelijk. Snap je? Oh, hier wordt hij gepuit. Oh ja, hier likt hij mijn fucking anus. Boom. Weet je? Net even iets minder stoer. Snap je? En dan niet zo net onder de douche vandaan anus. Hè? Zo'n werkdag anus. Gewoon... Maak filmpjes wat je nog extra hebt gedaan. Je hebt van alles gedaan, gesport en weet ik wat. En die anus wordt van binnen en buiten helemaal schoongelikt. Dat is... Net even iets minder stoer is dat. Ik zie heel veel mensen nu shit van hun telefoon wissen. Ja, even stappen. Ja, beffen. Dat is wel apart trouwens. Dat is het enige, dat is met beffen. Beff is echt het enige waarbij een vrouw na 10 minuten kan zeggen van... Ja, daar ja. Maar dat je denkt, na 10 minuten, zeg gewoon meteen waar ik heen moet, alsjeblieft, weet je wel. Ik kan nu al nauwelijks praten om verlamde tong, weet je wel. Ja, daar ja. Zeg meteen, ja, daar ga ik meteen daarheen namelijk. Hallo. Dit is ook een tip. Ja. Deel. Kan ik alleen maar bij... Kan niet bij pijpen. Je bent met een heel raar meisje als je na 10 minuten moet zeggen... Ja, daar ja, perfect. Net zat je helemaal verkeerd, maar nu zit je echt helemaal goed. Ja. Alle deurknoppen zijn nat en alle kaarsen zijn uit, maar nu gaat het echt... Helemaal fantastisch.

0: Dan moet je zelf zo'n huis zoeken.
1: Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. En dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè? En die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Wat bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, de dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Er is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen. Hier een rij en daar, tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis. En maar schelden op elkaar, joh. Dat is een feest tegenwoordig. Nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend, ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Ik bedoel, nood. Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat hoor, ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schol. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek, klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan een huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan. Ik zeg, is goed joh, kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik wel. Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je vriendin, ho, ho, ho, ho, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Maar daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent, die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. En dan zegt, zei mijn vriendin, zei je opeens van, oh, Harry. Kijk eens wat een leuke perenboom. Dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Dat is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat paard op en neer kon. Toen ben ik genokt. En dan denk ik altijd als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop. Of maar een huisje.
2: Luister naar Mix 24.

Foy.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Ik had zo bedacht dat het wel aardig was om je zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die je destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren, reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, mede overwegende voetnoot 2 van uw vacature, en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken. In afwachting van uw afwijzing, et cetera. Tijdens een van uw sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel.
1: Zo.
0: Zo. Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. En zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn die regelmatig een enorme hoeveelheid post bezorgen. De PDT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder: u bent werkloos, denk dan eens aan VND. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Is ook maar ZOZ. Het zit hem in een ZOZ. Ogenblikje hoor. ZOZ. Dat was wel iets. ZOZ. Hier, ZOZ. Zie om mijn zijde. Ik heb hem. Zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die verkoopcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Daar kwamen dan V&D's maar in 2 kleuren voor leveren, terwijl de Bijenkorf er recht tegenover een keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van er gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd, doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld, ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keus heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keus en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt u kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt u kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt u kussentjes? Ja, verkoopt u nou kussentjes of verkoopt u nou geen kussentjes? Nou, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja. We hebben een keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Ja, de Bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is die niet ver vandaan, de Bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Men gaf mij nog 1 kans wel op de kledingafdeling. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, ik zoek niks speciaals hoor. Dan bent u aan een goed adres. Welkom aan. Oh, ik heb geloof ik maat 44. Komt u dan maar mee, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een zeikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. Nou, vrouw, in dat geval pas ik hem mee. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Er is een model, hoor. Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzig. Lijzig? U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erboven. Heeft u dat aan? Ja, hier heb ik als een shirtje. Hoe zit hij? Ja, hij zit wel goed, maar hij staat als een idioot. Ja, het komt weer terug, hè. Het komt weer terug, Tommy Cooper had ook al zoiets. Het haalt op als u er een beetje bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan krimpt het wat en dan kleedt u nog slanker af. Krimpt het ook nog? Nou, als u het liever niet heeft, dan krimpt het niet hoor. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo. Dan heb je midden in Almelo een parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik een aanslag geef bij de politie, want ze komen nogal dreigend op me af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van ontskerons een steen van de grond en tik een ruitje van het dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen hier nog dreigender op mij af en schreeuwen: wat moet dat met onze auto? Ik spring maar snel in een willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaailicht mee op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klem gereden. Ik denk, weet je wat, ik gooi het tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie: maar was dat spannend, hè? Hielp niks, ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, we trouwden met elkaar en we leefden nog lang en gelukkig.
1: 24 uur per dag. Mix 24.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: Thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In een ordinary household. On an ordinary morning, everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaats van het Simplistisch Verbond...
1: Vierde alweer?
0: Willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. Wat door mij wordt voorgezeten. Dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes... voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar, ja. We hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Mm. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen waar we het in... grote trekken met elkaar over gaan hebben. Mm-hmm. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden, maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Niet zo gek idee misschien,
0: hoor. Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast, want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels, met marktonderzoektijd. Boter getest en zo, allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg en dan... Ik zeg maar wat.
0: Hoor. Nee, dat weet ik. Is al goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben gekregen.
1: Hè? Daarom dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan aflopen met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En verder, to the point.
0: Nee, hier, ga ik helemaal met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: Maar daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou,
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobby. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh,
1: die bij de uitnodiging zat.
0: Je hebt toch de stelling
1: bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd de deur uit.
1: Oké, okay. Dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: ze mee kunnen rommelen.
0: Hebben we natuurlijk zonder meer.
1: Zijn ze mee in de weer gegaan?
0: Ja,
1: hoe dan ook.
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar
0: precies.
1: Omdat we die al hebben, als jij aan de wijf gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook.
0: Hebben ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders, dan gaan we weer straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, Coat, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen?
1: Oh, kijk uit, de voorzitterspositie
0: ondermijnen. Ja, het is maar een
1: indruk,
0: ja,
1: mijn
0: hemel,
1: Bie, daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968, waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische
1: binnen?
0: Kennelijk wel, sorry hoor, maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig... Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd.
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, okay, maar ja. Toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee, nee, nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat vind ik dus wel gek dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee, dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus, ja.
1: Heel graag, want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof, sorry Bie, ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van, dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al tijdens het eten vanavond.
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcoat.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes, ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie, die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu, ik sta er echt op hoor, ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden die op de gang staan te wachten tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen. En namens de huiskamers in Nederland en de beide huiskamers in België. Dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is om te discussiëren over wie van ons tweeën de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes.
0: Goed, oké, goed. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis, dat Koot bepaalde dingetjes,
1: en dat zijn jouw bepaalde dingetjes,
0: absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet. Koot doet het niet. Meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: En als ik na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel, wat een heidens karwei was, dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen, dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap wat Koot een eenmaal ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Ah. Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars. En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer. Dus is het eroverheen. Ziek heil!
0: God. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Coat. Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen. Hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit? Mm-hmm. Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen? Mm-hmm. Duidelijk. Ja of nee graag nu. Mm-hmm. Ja of nee, Coat. Mm-hmm. Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel. Mm-hmm. Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
1: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
1: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
1: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een belgemopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgemopje verteld.
1: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgemopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgemopje? Dat ik te dom ben voor een belgemopje? Nou, misschien ben ik te dom voor een belgemopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgemopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
1: Kan alles
0: dat
1: verwachten.
0: Is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een belgemopje om even het pauzetje op te vullen.
1: Oh, maar het is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was nog wel een goeie, hè? Je zat nog altijd schaterend.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
1: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
1: Hoe aardig was die? Vertel eens, hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
1: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
1: En wat deed je dan? Wat was het dan met twee
0: Vlaamse
1: boeren?
0: Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
1: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
1: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
1: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Afijn, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
1: Nee, dat
0: nou
1: ken
0: ja,
1: ik
0: dat
1: niet,
0: dat hou
1: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
1: Daar hou ik je aan, dat ik dat mopje
0: dan
1: te goed
0: hoor
1: houd.
0: Jij dat nog.
1: Ik hou dat belgemopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
1: Dat ik na afloop van de plaat dat belgemopje...
0: Kunnen we dan nu
1: krijg
0: de
1: te horen.
0: Panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
1: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen. Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel dingetjes...
0: Oké, Coat, goed!
1: Die ik gewoon
0: dan
1: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk naar het volgende plaatje.
2: Mix 24.
3: And now, the moment you've all been...

0: Dit is Mix 24.
1: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin. En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die voor mij.
2: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

0: Zo. Zo.
1: Nee, ook niet. Misschien heel anders. Misschien moet ik zo.
0: Zo.
1: Nee, nog anders. Misschien is het beter als ik zo.
0: Zo. Zo.
1: Nee. Nee, nee, Bert. Niet gaan liggen. Je mag niet slapen. Alles mag er gebeuren als je maar niet slaapt. Je moet wakker blijven. Denk maar gewoon aan hele gekke dingen. Oh mijn god, marsmannetjes. Waar? Als je maar niet slaapt. Oh my god. Tijgerattack. Keur licht. Zo. Mijn god zeg. Bandolero. Je verwacht het niet, hè? Je verwacht... het is een verrassing. Ik ben niet goed, joh. Jongen, jongen. Weet u, Groningen? Ik moet namelijk niet slapen. Want telkens als ik slaap, dus in mijn dromen... dan ontmoet ik een prachtige prinses. En net als het gesprek een beetje op gang is... dan word ik wakker in Holland met zeikweer en stijf van de stress. En iedere ochtend word je wakker, dus iedere nacht is het afscheid. In mijn laatste droom zei ik tegen haar, weet je... als ik nou eens bij jou blijf. Ze zegt, dat kan niet, maar het kan wel andersom.
2: Ik denk, dat weet ik niet, hoor.
1: Ja, zegt ze, het kan wel andersom. Als jij 7 nachten niet slaapt, dan beloof ik kom. Ik zeg, 7 nachten jou niet zien. Ja, zegt ze, dat is moeilijk, maar het is te doen. Is 1 kleine maar, als je de 7e avond toch slaapt, dan verander je in een pompoen. Nou, dat kan toch helemaal niet. Maar jij, je gokt er niet op, hè? Nee. Nee. Ja, er is ook niks aan de hand, het is de 7e avond. Geen paniek, ik ben nog steeds wakker. Ik heb het dus gewoon gered. Ze kan ieder moment komen, dan komt ze hier staan, zo. En zegt ze, Bert, is dit allemaal echt? En ze zegt, kijk eens om je heen, alles is er. En hier zit 65 kilo visser. Wishful thinking. Ik zou zeggen, meisje, nogmaals, beloofd is beloofd. Ik heb het gered. Meisje, laat maar komen. Meisje. Meisje. Meisje. Oh nee, dat mag niet. Dat ging vanmiddag fout. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Let op, let op, let op, let op. Hup. Yes. Nee, kom maar. Laat me even zien dan. Hey. Zwaai eventjes. Gewoon een zakdoekje, roosje. Mijn heisje. Oh shit. Oh, wat ba... Oh, godverdamme. Oh, Groningen, excuses. Ah! Gut, oh! Ik vergeet iets. Oh, wat jammer. Gewoon enthousiasme, het is warm. En even, oh, oh, wat jammer. Echt, ik vergeet iets.
3: Wat vergeet je dan?
1: Nou, een nieuwsgierig clubje, hè? Of zal ik het niet vertellen?
3: Jawel, vertel!
1: Oké. Okay. Ik ga het vertellen. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik moet het wel vertellen. Want er gaan zo met de hele gekke dingen gebeuren. En vooral, dit geldt ook een beetje voor rij 1 tot en met 8. Oh. Dus kijk maar even op je kaartje waar je zit. Dan leg ik het nog even uit.
3: Nou, begin dan.
1: Ja, goed. Dames en heren, ik heb

moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh god, weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur, dat is erg. Oh. Zo'n man voorin met: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest er wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in een ravijn gesodemieterd is. Nou, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook. Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waar menig huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile berghelling in Zwitserland. In zo'n jachtige sneeuwbui met van die koude klauwen. Terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben. En met hun hand op de klakson zo langskomen. En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro. En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting, roept je vrouw vanuit de auto: zo moet die niet hoor. Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer. Die weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Dat was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed ik dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa. Ja! Papa, alle papa's skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed, hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar holladier gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen, een heel jaar niks doen, zo. En waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uit voorlopen. Nou goed, hè? Dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken. Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten met een paar van die huurstokken. En dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen. En dan van die hoge schoenen. En dan had ik een jek met zo'n capuchon, met zo'n koordje. Een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel. Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt, nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, echt dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt, goh, je zal moeten scheiden, weet je. Dat soort mannen. Dat soort mannen. Maar wat je nou moet doen, als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën. En je staat tussen allemaal van die hele snelle jongens, moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om met rechtsboven in pasfoto. Daar moet je naar kijken, dan zeik je in je broek van het lachen, echt waar. Dat snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je, echt zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat je, als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, u kunt wel lachen. Maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Ze is echt een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei... Hey, kan je? Ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze, als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja? Oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als enige... Nou was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen, die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor, die roepte naar die conducteur, we kunnen dus ook nog... Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond inderdaad zo'n hele snelle goos, ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei, je moet nog zagen, wist ik veel. Ik wist dat niet. Maar goed, die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geilen even. En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht, voor je het weet, wordt dat hier gewoon een wippie. En sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen.
Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker. Maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen, ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto. Ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers, gelopen koers. Maar goed, toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Het was een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na 3 dagen had ik de bijnaam Sesamstras. Echt waar. Als ik uit het treintje kwam, iedereen Pino, Pino, Pino. Ik had les in zo'n klasje, maar mijn gezin was weer bang dat ik niet naar het klasje zou gaan. Dus elke ochtend werd ik door mijn hele gezin opgebracht. Ja, ik ga heus wel. Ja, ik ga heus wel. En ik vond het helemaal niet erg in het klasje, want ik zat in het domste klasje van het hele dorp. En dan krijg je een beetje dat loerdersgevoel, hè. De rest is erger. Maar, ja, bij ons in het klasje zat een Engelsman, een beetje appelige echtgenoot. Een beetje zo'n major type, een beetje zo'n loser die toch wint. En die kwam elke ochtend morning, en ik ook morning. Mijn Engels was iets beter. En dan deed hij 1 ski aan en dan de 2e en tjak, weg was hij, meteen weg. Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van, een beetje op dat horloge kijken en niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Altijd van makkelijker, vond ik, om het een beetje af te zeiken. Is makkelijker, is verrek makkelijker om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je het dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet, nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijker. Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Huh? Makkelijker. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabinestoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet je wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in 1 klap begrijpt dat een land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Met de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik niet zo goed kon, er kwam steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rij. En probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. En zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich dan om en zei die, auch Deutsch, ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Ik sta ook op geen één foto, kan ik u zeggen. En dan stond ik met zo'n leeg blad voor mijn buik. En dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. En dan kwam er iemand het restaurant binnen. En dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus toen dacht ik in de verte als een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later luisteren of ik het goed gedaan had. Als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En, ja, en de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte een video. En ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig kwam ik naar beneden. Om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap. Maar echt een doodklap. En mijn duim, maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje, maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend, en die dokter die komt daar maar niet, weet je wel. Dus je zit daar en je hoort wel het geluid, je hoort het gezin van die dokter, en je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen, en deze zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen, maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, waaah. Waaah. En ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen, zo van, heeft u pijn? Het zit meneer, mag ik u wat vragen? Ik zie jou hoor, meneer. Als ik nou niet meer mag skiën van de dokter, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terugkrijg? En ook ik werd in het gips gezet. En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb mij afgevraagd wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan om je 14 dagen lang met 1 miljoen mensen omhoog te laten hijsen om je in diezelfde 14 dagen met dezelfde 1 miljoen weer naar beneden te laten zoeken.
maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken. Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger. Je moet niet meedenken, je moet nadoen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de la Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het op hem, hey? Gozer, moet je kijken, joh? Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
1: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tamo, maar zijn kijk me aan. Oh, maar zijn kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank en dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen,
2: handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke, heuien, uilsen, hui, knarren, neien, hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vanaf een viaduct op president Reagan is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheert zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ik hij van mening was dat de gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de zesde achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint hij al aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeux de Boule. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeux de Boule gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik ze gewoon niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

0: Nog een verhaal. Ik heb het al eens vaak verteld, ik kan niet zo goed tegen verjaardagen. Ik vind verjaardagen ongeveer het allerergste wat er is. He, dat je in zo'n kring zit en dat je zo die kringen in zit te kijken. Die mensen kennen elkaar allemaal al 1900 jaar. En dat je, oh, zo direct trekt mijn zwager zijn bek open. En dan komt het eerste moment, dan trekt je zwager ook zijn bek open. En dan flikker al die telegraafkoppen eruit dat je denkt, oh, nou goed. Dat vind ik erg, maar nog erger vind ik het jaarlijkse kerstdiner. Het kerstdiner, dat je met de hele familie aan de tafel zit. En dat je schoonmoeder dan zegt, nou, ik heb 7 gangen. Zeven gangen! En die kut kan niet koken! Zeven! Gezellig. En dat je op de terugweg in de auto tegen je vrouw zegt, wanneer gaat je moeder een keer dood, man? Ja, maar dat belooft ze al langer, dat moet ze een keer doen. Weet je, nou goed. Maar goed, ik had dus niet zo goed tegen verjaardag. Afgelopen augustus, ik was niet aan het optreden. Toen komt er een goede vriendin naar me toe. En die goede vriendin die begon over een andere vriendin. En die andere vriendin die werd 55. En ze zei, ja, zo leuk. We hebben de 50ste heel uitgebreid gevierd. Ik zei, ja. En nou rekent ze nergens meer op. Ik zei, nou, hou eens zo. Nee. En dan komen wij om 12 uur met z'n allen binnen. Haha, leuk. Ik zei, ja. Ik zei, succes. Ze zei, nee, maar daar ben je ook bij, Joep. Ik zei, nee, daar is Joep niet bij. Jawel, daar ben je ook bij. Ik zei, je weet hoe ik over verjaardag denk. Ik ben daar niet bij. Ze zei, ja, je bent er ook gewoon bij. Ik zeg, ik ben daar niet bij. Ze zei, man, doe niet altijd zo negatief. Wij komen er ook wel eens naar jouw voorstelling. Jij bent er gewoon bij. Jij bent er gewoon bij. Ik zei, oké, ik ben erbij. Nou goed, toen moest ik dus mee naar die verjaardag. En ik zag dat het huizenhoog tegenop. Ik denk, dat moet ik daar naartoe. En dan zit ik in zo'n woonkamer met allemaal van die leeftijdgenoten. En langzamerhand, ja, we beginnen een beetje te meuren. Dat is gewoon zo. Ja. Dat deden onze ooms en tantes ook op onze leeftijd. En nu zijn wij op die leeftijd. En wij beginnen gewoon te meuren. Uit je bek, uit je oren. Uit je, nou, de rest mag je zelf verzinnen. Onze generatie meurt nu gewoon. Dat is gewoon zo. Vraag dat hier maar aan een jongere. Zou zeggen, ja papa, daar heeft hij gelijk in bij. Ik durf dat nog maar tegen mama en jij te zeggen, maar jullie meuren inderdaad, ja. Als hier morgen een schoonmaker komt, ze zeggen, oudere komiek. Weet je, dat is gewoon zo. Wij meuren en dan zit je opeens in zo'n woonkamer met allemaal van die meurende leeftijdgenoten. En dan krijg je van die prostaatpraatjes of van die pruttelende eierstokgesprekken. Ik heb er godverdomme geen zin in. Zeg, Evelien, heb jij je hele dooier nog? Weet je, dat is ook gelul. Ik heb er geen trek. Maar goed, ik had beloofd dat ik mee zou gaan naar die verjaardag. Oh ja, en moet ik een vrij belangrijk detail. De vrouw die jarig was, had het cadeau van haar man alvast gekregen. En het cadeau was, ze had haar gezicht strak laten trekken. En die vriendin van mij zei, en Joepie, daar ga jij niets over zeggen. Daar ga jij niets over zeggen. En ik beloof u, dit loopt niet goed af. Daar ga jij niets over zeggen. En dat heeft ze niet 1 keer gezegd, dat heeft ze wel 10 keer gezegd. Zelfs bij het aanbellen zei ze, oh, je weet het. Ik zei, ik ga niks over zeggen, niks over. En zo ging ik ook naar binnen. Ik denk, ik ga niks over zeggen. Het wordt een hele gezellige kutavond. Ik ga niks over zeggen. Ik ga gewoon lekker zitten, al die klootzakken in de rij. Ik ga niks over zeggen. Ik ga er niks over zeggen. Dus iemand, Joep, is bij jullie thuis die verbouwing nog doorgaan. Ik zeg, ik kan er even niks over zeggen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik nerveus was. Want toen zat ik al een uur in mijn biertje te roeren. Nou, dat gaat niet goed. Maar goed, ze had dus haar gezicht laten strak trekken. En laat ik zeggen, dat was niet helemaal goed gelukt. Het is bij u niet echt een succes, maar het was bij haar. Oeroeskan naar Bermbommen. Het zag er verschrikkelijk uit. En niemand durfde daar iets over te zeggen. Toen dacht ik, ja, dan zal ik het wel weer moeten doen, hè? Dus ik zeg, god, Annie, jammer, hè? Ze zei, wat bedoel je, Joep? Ik zei, die kop van je. Ze zei, nou, het is toch best netjes gedaan? Ik zeg, je ziet het zelf niet, hè? Ze zei, nou, het is toch wel mooi strak? Ik zeg, ja, maar dat lillende kalkoenennekje. Ze zei, oh. Ik zeg, dat moet je helemaal niet doen. Die oude spreeuwenklauw voor die plastic muil, niet doen. Denkt u dat ze nog weten dat ik er was die avond? Ja. Nou, en ze had niet alleen de gezicht strak laten trekken, ze had ook de kut laten bijknippen. U zit me aan te kijken, mevrouw, de kut laten bijknippen. U zit er zo te verkeken van, kan dat? Ja, dat kan. Je kan de kut laten bijknippen. Maar kan dat ook bij ons in Saaksem? Ja! Je kan hem eigenlijk overal aan de beek nemen. Als je last hebt van vliebele vlakjes links en rechts. Dan rij je naar de dokter en mijn dokter Bebber is nog lekker roe. Nou, je ziet er wel eens vrouwen op een fiets springen die altijd even zo moeten doen. Nou, dat hoeft dan niet meer. Ze zit me aan te kijken van rot op, man. Maar goed, zij had dus de kut laten bijknippen. En die vriendin van mij had gezegd, en daar ga jij helemaal niks over zeggen. Tegen haar. Ik denk, nou, dan vraag ik het wel aan de man. Dus ik zeg, god, Nico, neukt het nou anders? Nu je de boel niet meer opzij hoeft te bulldozeren. En raak je beftechnisch de weg nooit kwijt. Dat je met de tomtom onder de dekens moet. Met een splitsing rechtdoor. Leuk vak heb ik, hè?
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen... Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was... dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze op een gegeven moment dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met werkelijkheid. En heb je dus aandelen. Waarbij mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt... En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok, op een illusie. Niks. En nou? Hè? Robert Kennedy. Hè, Robert Kennedy, bij sommige mensen hè, beter bekend als hè, de broer van Rudy Karel. Nee. Nee, Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment... die heeft iets heel moois gezegd, vind ik. Iets heel inspirerends. Hij zei ooit... De meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is... en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest... en wil weten waarom niet. Wauw. Naar aanleiding daarvan dacht ik van... durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven hè, zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste, wat was kort geleden, was in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. Toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zon. Oh, sorry. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11... De dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Daar heb ik eens in de gauwheid uitgerekend dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen, dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf, ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster... omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten, heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit, hè? Nooit. Minderjarig? Hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi. Van mij. Maar goed. Hij mag me hebben. Ik bedoel... Nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou toch een keer gezegd hebben.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go!
3: The station with the
4: best music.
3: Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
3: Mix 24.
7: Every day I'm shuffling.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aus september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

0: Hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, daar bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Het is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar
1: ook
0: geen speedboot.
1: Ook een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Dan wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shirt krijg. Dus dan denk ik mijn beugeltje meteen in mijn mond te steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen als de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze, ja, ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje J. Van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: En heb ik een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Dan gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raas.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
0: Kneet. Ja. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is het. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over een poli. politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele kippenleren akkentas.
1: Kan ik de prijs nog één keer horen?
0: Inderdaad, Jan. Je kunt gaan winnen een kippenleren aktentas. Gewoon kippenleer, zacht roze, kippenhouten handvat. Ja. Erg mooi.
1: Aan elkaar gezet met kippenboutjes.
0: Ja. Zoiets, ja.
1: Goed. Daar heb ik nog nooit van gehoord, hoor.
0: Ja, maar het bestaat.
1: Voor mijn werk heb ik hem niet nodig.
0: Jan, wat kan mij dat nou schelen? Dan ga je er maar een boodschap in doen, of...
1: Nee, we hebben een wc. Weet jij het verschil tussen een bloemenvaas en een wc?
0: Tja, nee.
1: Nou, dan is het wel een klerenzooi bij jullie thuis.
0: Goed, Jan.
1: Dus ophouden, dit.
0: We waren nog bezig met die vraag over politiek.
1: Politiek, oh ja.
0: Waarom draagt minister-president Van Acht nooit een aktentas met zich mee?
1: Hij bergt alles op in zijn pukkel.
0: Dat is een goed antwoord, dames en heren.
1: Jawel, dat het goed was.
0: Jan, je hebt een kippenleren aktentas.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, dat mag best. Hoi,
1: hoi, hoi. Wat een klein klerenprijsje, joh. Nou,
0: Jan, ik vind het fantastisch, hoor. Ja. Ik ben echt blij voor je dat je nu toch een prijs hebt. Ja. Je glundert ervan,
1: ja.
0: Jan.
1: Ik dacht van wel, ja.
0: Ja. Ik ga de derde vraag aan jou stellen. En de derde vraag zal gaan over dieren.
1: Hé, daar heb ik gewoond.
0: Uiteraard bedoel ik, Jan. Heb jij zelf ook dieren of beesten?
1: Nee, mijn hond wel.
0: Zijn hond wel? Dus jouw hond zit regelmatig met een poot achter zijn oor?
1: Ja, mij lukt het niet.
0: Natuurlijk lukt jou dat niet, Jan. Daarom heb je daar ook die twee dingen hangen. Dat zijn je handen.
1: Ook schrok al. Ja.
0: Oh. Jan, daar kun je net zo ver mee in je oor als je zelf wilt. En dat heeft jouw hond waarschijnlijk weer niet. Want wat heb je voor een hond?
1: Wat blieft u?
0: Wat heb je voor een hond?
1: Een Haagse puienzeiker.
0: Een heel vreemd beestje, hè? Die moet zijn poot wel hoog optillen.
1: Nee, we wonen in de kelder.
0: Oh. Jan, maar deze vraag over dieren, dat is een strikvraag. En je kunt hiermee gaan winnen een schitterend gouden collier ter waarde van 3000 gulden. Ik heb het collier gezien, het is dus erg mooi. Zet
1: beter,
0: je ervoor in.
1: Beter dan een Schotse collier.
0: Dat is ook weer zo. Drie dierennamen noem ik. Het is een strikvraag en ik zeg erbij... Jij moet raden welk dier niet in het rijtje thuis hoort. Daar gaat-ie. Papegaai, parkiet, hamster...
1: Zebra, antiloop, brilslang. Nou, jij weer.
0: Jan, welk dier niet in dit rijtje thuis hoort? Papegaai, parkiet, hamster. Strikvraag.
1: Oh, ja, dan moet het zijn... hamster hoort niet in het rijtje thuis. Want mijn oom woonde vroeger op een bovenhuis. En zodoende...
0: Jij wilt zeggen, de hamster kan niet vliegen?
1: Nee, kan niet vliegen.
0: Oh, dat heb je dus eens een keer uitgeprobeerd.
1: Nou, ja. Ik niet zelf.
0: Nee, nee, je ook. Maar ik moet je teleurstellen, je had moeten zeggen parkiet, want die eet geen pinda's. Bijzonder jammer, je hebt geen prijs, Jan. Stand tot nog toe voor jou één kippenleren akkentas en ikzelf heb een schitterend gouden collier.
1: Nou, ik win zowat geen flikker hier ook.
0: Jan.
1: Ik heb nauwelijks mijn reiskosten eruit.
0: Nou, ik moet zeggen, dames en heren, het is bijzonder triest voor Jan. Want hij heeft al een ellendige week achter de rug, want zijn Belgische oom is overleden, hè?
1: Dood gegaan.
0: Ja. Hij is dus gestorven. En jij vertelde mij dat is gebeurd met melk drinken?
1: Tijdens het drinken van melk tot zich nemen.
0: Maar wat was er dan, Jan? Jan, zat er vergif in of zo? Of verslikte die zich? Wat dan, Jan? Zeg het eens.
1: De koe ging zitten.

0: 样样的样的哎，样样的样的，zo'n uien。
1: En een heel klein oompje waarschijnlijk.
0: Ja, nu wel.
1: Ja. Jan.
0: Zit die kale neet te schudden. Wel lekker weer om het open dak te rijden, hè?
1: Jan.
0: Nee, je moet de groeten hebben van Kik Stokhuizen. Ik zeg tegen wie en zo, hij zegt, nou zeg maar die pianist met een ronde top, dan weet hij het.
1: Jan, pas op dat hij niet boos wordt hoor.
0: Nee, maar ben je boos? Nee toch? Ja?
1: Ja, hij is boos.
0: Ik denk al, je trekt zo'n hoge rug.
1: Jan, het is een bijzonder goede pianist.
0: Ja, maar dus... hij kan beter een blikvingers open trekken, zeg dat maar.
1: Jan, we gaan verder met de volgende vraag.
0: Hij denkt, het is lekker zomers, ik doe mijn zwarte pak aan.
1: Ja. Jan, maar we moeten doorgaan met de quiz, want je wilt toch nog wel iets winnen, lijkt mij.
0: Daar kwam ik wel voor, ja.
1: Dacht ik ook. Daar gaat hij. De volgende vraag. Ik wil van jou horen. 5 Nederlandse zangeressen met de voornaam Cornie. En ik zeg erbij, je kunt hiermee winnen een filmcamera plus bijbehoren ter waarde van 5000 gulden.
0: Nou, ja...
1: 5 Connies.
0: Als tussenprijs, even. Nou, 5 Connies, daar gaat hij. Connie van der Bos, Connie Stewart,
1: heel goed.
0: Connie Vonk.
1: Heel goed.
0: Telt hij voor een hele?
1: Ja hoor.
0: Connie Vink.
1: Ook goed.
0: Connie Brokken, Connie en de Rekels,
1: nee,
0: Connie Baas, Connie van Gorp, Connie Tober.
1: Nee, dat is niet goed, Jan. Want je geeft... Nee, 4 zijn er goed, maar probeer er nog je weet te nemen, hè?
0: Ik had er al een stuk of 8. Ik had al een heel nest.
1: Connie Brokken. Connie Brokken, het is toch Corrie Brokken? Trouwens, ze zingt niet eens meer.
0: Nee, vind jij het erg?
1: Ja, en dan zeg je nog eens een keer Connie Baars. Dat is Connie Baars. Je zegt Connie van Gorp, dat is Corrie. Je zegt tenslotte Connie Tober. Dat is toch Ronnie Tober?
0: Ja, dan moet je misschien lopen.
1: Jan... Het is niet goed. Je hebt weer geen prijs. Ik vind het bijzonder jammer. We zijn beland bij de laatste vraag. En de stand is tot nog toe...
0: 1 kippenleren aktetas. Ik vind het een boutprijs.
1: Nou Jan, we hebben nu een vraag waarmee je een grote prijs kunt gaan winnen. De laatste vraag. En ik weet wat er aan de hand was. Je had vanmiddag al gekeken in het magazijn.
0: De videorecorder.
1: Je had het al uitgepakt, inderdaad.
0: Ja. Recorder.
1: Je was de hele zaak al aan het uitpakken.
0: Ja.
1: Videorecorder kun je nu gaan winnen, plus kleurentelevisie, want die hoorden erbij, dat had je ook gezien.
0: Dat klopt, ja.
1: En omdat jij zo'n onfortuinlijke kandidaat bent, krijg jij van ons erbij een televisiefauteuil van Kippenleer.
0: Oh, dat is leuk, dan heb ik een setje.
1: Dan heb je een setje.
0: Hè? Maar ik wou liever 2 fauteuils, anders moet mevrouw de hele avond staan.
1: Ja, Jan, dan neem je je vrouw maar eens een keer op schoot.
0: Nee,
1: ook gezellig.
0: Ik ben geholpen.
1: Nou, misschien is jouw vrouw daar ook mee geholpen.
0: Ja, hè? Fluitje van de cent.
1: Ja. Zolang er nog maar geluid uitkomt.
0: Dan zit je nog niet in de piepzak.
1: Zo is dat. Goed, Jan, ik ga deze vraag stellen, want... Probeer deze prijzen te winnen. Concentreer je goed. De vraag bestaat uit 5 kleine vraagjes. En die 5 kleine vraagjes, daar komen 5 letters uit tevoorschijn. Die 5 letters vormen 1 woord. Heb je het woord goed, is de prijs voor jou. Eerste vraagje. Dat is de eerste letter van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.
0: De P.
1: Van?
0: Polen.
1: Maakt niet uit, P van de paus.
0: Kan allebei toevallig. Ja. Dan maak je flikker
1: verschil.
0: Het
1: gaat om de P. Ja. Het gaat om de P van de paus.
0: Zo is het.
1: Hè? Tweede vraag. Is de eerste letter van talfabet?
0: De T. Talfabet.
1: Ja. Wat is nou een alfabet, Jan? Alfabet 26 letters.
0: Ja, dan moet je de vraag normaal goed afstellen. Ik win al zowat geen... homofiel.
1: Ja. Jan, de derde vraag is... De eenheid van 60 minuten is een...
0: Uur.
1: Wat krijg je dan?
0: De zenuwen.
1: Jan, P-A-U. Pauw.
0: Pauze.
1: Ja, maar dat mag, pauze, niet, ja, mag dat klopt. Niet voorgezegd worden in de zaal, klopt. Dames en heren.
0: Wil u ook een fortuil?
1: Ja, maar dat mag niet voorgezegd worden. Wat is dat nou,
0: nee,
1: toch?
0: Maar ik wist het namelijk al, want er lag een briefje daar. Daar stond het allemaal op, dus ik wist het. Maar ik denk, het is voor jou zo raar als het zo
1: Jan, kort, je wilt toch niet zeggen dat je in mijn draaiboek hebt gekeken?
0: Het lag gewoon stil.
1: Maar dan is toch die hele quiz voor niks geweest, man? Dan sta ik toch voor schut?
0: Ja, maar zo heet het toch ook? Als het maar voor niks is.
1: Ja, Jan. Ik heb allemaal wat hoor.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Conscious flawless ceases blossom. This is awesome.

anything it's all over. That's when it starts again.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
4: En dat heeft echt zin allemaal?
1: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.